0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Bewoners van de eengezinswoning van de Stelling klagen bij de gemeente dat ze ruim 15 tientjes per jaar betalen om in de wijk te kunnen parkeren, terwijl hun plekken vaak worden ingenomen door nieuwbewoners en daar onvoldoende tegen wordt opgetreden. Het buurtje aan de rand van het stadshart, in de hoek van de Agorabaan en Stationsreef, heeft al sinds mensenheugenis last van centrumbezoekers die er hun auto neerzetten. Als oplossing werd parkeren voor vergunninghouders ingevoerd. Maar ook al is het nu illegaal, er staan nog zo vaak auto's van buiten dat bewoners soms moeten uitwijken naar de garage bij de Jumbo en dus dubbel betalen. We constateren regelmatig dat voertuigen zonder geldige vergunning of betaling langdurig parkeren zonder dat hier zichtbaar tegen wordt opgetreden. Dat ondermijnt het draagvlak voor het beleid en leidt tot frustratie onder de bewoners, al dus een brief aan de gemeente. Een erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor en de botter, later bekend geworden als het Jetronics gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente. Ze staan al jaren leeg en zijn aangekocht door een ontwikkelaar voor woningbouw. Maar dat heeft verbouwen tot appartementen de voorkeur boven sloop, want het complex heeft een bijzondere geschiedenis, aldus Heemschut. Het is een van de eerste initiatieven in Nederland op het gebied van computerveiligheid. De architectonische uitstraling van het gebouw is in overeenstemming met de functie, uitgevoerd in robuust beton en daarmee een voorbeeld van het brutalisme, betoogt de organisatie. En dat is een architectuurstroming die vorige eeuw grote gebouwen voortbracht, maar ook wordt bekritiseerd. En de gemeente zegt te willen zorgen dat mensen goed hun fiets kwijt kunnen in het stadshart en onderzoekt de mogelijkheden. Ze willen ook ervaringen en ideeën van bezoekers horen. En daarvoor kun je morgen tussen 10:00 ochtends en 14:00 middags terecht op de markt. Mensen kunnen dan anoniem hun mening geven.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we eerst met verschillende wolken te maken in Lelystad. Er kan een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. In de loop van de dag is er meer ruimte voor de zon. Bij een zwakke wind vanaf het water wordt het net als gisteren hooguit 22 graden. Vanavond vrij helder en windstil. Bij zonsondergang is het een graad of 18. Vannacht is het tamelijk fris met een minimumtemperatuur van 12 graden. In het weekend blijft het droog en is het meestal zonnig. Er zijn soms ook wel wolkensluizen aanwezig, met name in de nacht naar zondag en zondagochtend. Door een zwakke wind vanaf het land wordt het een stuk warmer. Zaterdagmiddag wordt het 26 graden. Zondag is de heetste dag met in de middag de tropische waarde van 30 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Roei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Er wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de Lage Vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die boel omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De La Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de Lage Vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden. Maar laten we niet al te veel nadenken over wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen, nog even eten, drinken en genieten in de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar dat stralende en hete

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Zwolle staat bij Wezep 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en ook de afrit is daar dicht. Verder file op de N310 Arnhem-Elburg. Tussen Schaarsbergen en Otterlo is de vertraging 20 minuten. Dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de Lage Vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Wezep is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoort ook 10 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. We'll be right back.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die boel omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij Arnhem 10 minuten oponthoud. En op de A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst een half uur vertraging door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem 10 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle voor Nijkerk 10 minuten oponthoud na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo. Een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die boel omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en topzomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe, 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Arnhem-Noord, 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, een half uur oponthoud. De N304 Ede richting Apeldoorn, tussen afrit Wekerom en Otterlo, 20 minuten. De N310 Arnhem richting Elburg, tussen afrit Schaarsberg en Otterlo, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is daardoor druk op de weg. In het midden van het land staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht van knooppunt Grijshoord 10 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier vertraging. De N304 Ede richting Apeldoorn tussen afrit Wekerom en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Stroe, 5 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Utrecht voor Knoopend Grijsoord, 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort Vathorst. 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokaal.

0: ondernemers. Kijk nu op leliepas.nl. De Leliepas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Leliepas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 10 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden, nadat

0: politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de Lage Vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie

0: daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een file op de N310 Arnhem richting Elburg. Voor Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Stock Aitken en Weatherman. En dat was The Harder I Try. En dat daarmee opent dan deze nieuwe aflevering van Muziekplein. Zo snel gaan we weer. Het is weer zaterdagmiddag. Even na 4 uur. En ja, Jantien, we zitten er weer. En toch weer een opmerkelijk weekje, vind ik hoor. Beetje een trieste week eigenlijk. Want afgelopen donderdag kregen we te horen gekregen dat Johnny Kaagman was overleden op 79-jarige leeftijd. Eigenlijk al die week ervoor op vrijdag. En zanger Tony Scott, rapper Tony Scott, die is overleden op 54-jarige leeftijd. En dan kwam gisteren ook nog een keer het nieuws binnen dat Peter Faber is overleden op 82-jarige leeftijd. Ja, dat zijn toch dingen waar je wel vrolijk van wordt, toch?
1: Ja, het wordt een drukke uitzending december.
0: Ja, inderdaad. De welbekende dodenlijst bij Radio Lees, dat zo, hè? De laatste week van dit jaar. Ja, en dan nog steeds de verder toenemende droogte in Nederland. Dus we hebben gisterenochtend wel een buitje gehad hier in Lelystad, in de omgeving. Maar landen gezien is het toch wel aardig droog.
1: Ja, en bij ons schiet het natuurlijk ook niet zo hard op. We moeten nog wel een beetje meer vallen.
0: Ja.
1: Wil het nog een beetje lekker gaan groeien allemaal.
0: Nou ja, misschien na volgend weekend. Maar goed, dat zijn de voorlopige vooruitzichten. Maar of dat ook echt wat gaat worden, dat wachten we maar weer af natuurlijk. Dus, ja, wel een nieuw muziekplein, zoals ik al zei. Straks hebben we de nieuwe Flevoschijf, die gaan we bekendmaken uiteraard ook. We hebben de headlines om 4:30 en om 5:30. En we hebben uiteraard ook de berichten uit de regio. En ja, uit op zaterdag laten we nog eventjes een weekje op zich wachten. Kijken we vooruitkijkend op het nieuwe seizoen. Binnenkort zal er wel wat een en ander over bekend worden, denk ik. Want we beginnen met Lady Start, zo'n beetje begin september. Maar goed, dat horen we dan mogelijk volgende week, hoe dat allemaal precies zit. Ja, voor de rest een heleboel muziek, Jantien. Dus we zitten er lekker van, want het is nog steeds vol op zomer.
2: Klopt. 6 uur.

0: en Teddy Swims in Muziekplein. Ja, heerlijke plaat is het wat dat betreft ook. Dus goed, we gaan eens even kijken of we nog wat te melden hebben. Want ja, we gaan het even hebben over watermeters. Want ze gaan er wat mee doen de komende periode hier in Flevoland. Want veel Flevolanders kunnen de komende periode een mail vervangen van een aannemersbedrijf. Het vervangt in opdracht van Vitense Ruwer zo'n 1 op de 10 watermeters in Flevolandse huizen. Volgens de waterleverancier is het namelijk nodig om de watermeters elke 10 tot 15 jaar te vervangen. Daarna neemt de nauwkeurigheid af en dat wil je natuurlijk niet, zegt een woordvoerder van het bedrijf. En daarom laat Vitense in heel het land allerlei meters vervangen. Dus ook, in totaal gaat het om zo'n 250.000 stuks. En het project begint in Gelderland en loopt tot eind 2028. Mensen bij wie de meter vervangen moet worden krijgen vanzelf een mail van de aannemer dat dus in ieder geval de BAM, met een voorstel voor een afspraak. Het vervangen van de meter duurt ongeveer een kwartier. De wasmachine en vaatwasser moeten in ieder geval wel uitstaan, want het ja, water wordt even afgesloten in die periode als ze ermee bezig zijn. Dus dan weet je dat alvast. Dus ja.
1: In Lelystad zijn raadsvragen gesteld over een giftige plant die langs wandelpaden en bij speeltuinen groeit, de aronskelk. Veel mensen halen hun schouders er echter bij op. De natuur staat vol met planten die je beter niet kunt eten. Ook in tuincentra staan vaak planten die gevaarlijk zijn voor kind en dier. Hoe gaan plantenverkopers daarmee om? Een rondgang langs alle grote tuincentra in onze provincie leert dat de medewerkers niet zo onder de indruk zijn van de gevaren die planten met zich mee zouden kunnen brengen. Weinig tuincentra informeren hun klanten actief over de giftige stoffen die in bloemen en blaadjes kunnen zitten. Toch kan soms één blaadje al genoeg zijn om ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken. Neem bijvoorbeeld de oleander. Een felgekleurd bloemetje aan een typisch mediterraans takje. Alle delen van de plant bevatten stoffen die het hart kunnen vertragen of zelfs stilzetten. Verkopers relativeren de gevaren. Kinderen wordt verteld dat ze niet zomaar iets in hun mond moeten stoppen. En bij kinderen die dat wel doen, letten daar ouders vaak heel goed op, zegt verkoper Hans Geerts van een tuincentrum in Lelystad. Heel veel planten zijn giftig en als we daar actief voor gaan waarschuwen, koopt niemand ze nog. De bitterzoet is nog zo'n plant die bij veel mensen in de tuin staat, maar gevaarlijk kan zijn voor mens en dier. Het is een klimmende plant met paarse bloemetjes. De giftige stoffen in de planten kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken. IJsbrand van de Beukel, bedrijfsleider van een tuincentrum in Almere, zegt dat veel planten informatie op het etiket hebben staan als ze giftig zijn. Het wisselt ook enorm per plant. De ene plant is alleen giftig voor dieren, de andere alleen voor kinderen en sommige ook voor volwassenen. Jeroen Wever, bedrijfsleider bij een ander tuincentrum in Almere, vindt het onnodig om bezoekers te waarschuwen. Klanten met huisdieren of jonge kinderen vragen zelf vaak al of een plant gevaarlijk kan zijn. En daar geven we uiteraard netjes antwoord op. Ik heb zelf ook twee kinderen opgevoed en nog nooit meegemaakt dat die willekeurig in de tuin gaan lopen eten.
0: Ja,
1: en meestal zijn dat soort dingen heel bitter.
0: Ja, dan smaakt het meestal niet anders. Dan heb je zo'n weg ermee.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, het kan inderdaad vervelend zijn.
1: Als ze geen witlof willen eten, laat staan dat ze dan aan de oleander gaan zitten knagen, toch?
0: Ja, nou goed, ja, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Eerder deze week hoorden we dus dat Jenny Kaagman was overleden. Heeft natuurlijk een indrukwekkende carrière gehad. Niet alleen tijdens Earth and Fire, maar ook met Idols. En ook als voorzitter van de Bima Stembra en dat soort zaken. Maar ze hebben natuurlijk ook mooie muziek gehad. Daar had ik het eerder over gehad. En nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar iets met, uit de beginperiode van dit gezelschapje. Want ja, dit was ook een van de grootste hits van het weekend kwam. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Ja, het is tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe Flavor Schrijfster, zoals we het iedere week doen in deze show. En het is iemand van eigen bodem. Dan heb ik het in dit geval over Elske de Wal. Ze komt uit het Friese Veenwouden en ze heeft een leuk plaatje gemaakt. Dat heet Whatever.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de N310 Arnhem richting Elburg. Tussen afrit Schaarsberg en Otterlo is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een van zijn vele hits uit de jaren 80. De Frank Boeijen Groep. En ja, dat was natuurlijk contact natuurlijk. Hè. Nou, eens even kijken of we nog wat nieuws hebben. Want ja, daar zitten we natuurlijk ook voor in het Muziekplein. De politie heeft een onderzoek naar de brand van de paraclub bij Partyplayers in Lelystad afgerond. Daarbij zijn overigens geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting of andere strafbare feiten. De brand ontstond in de nacht van 10 op 11 juni, jongsleden. En de brand was niet meer te rennen, want het werd door de brandweer gecontroleerd na te uitbranden. Dus, nou, de brand kwam wel op een opvallend moment, namelijk, want de gemeente Lelystad was van plan het pand en de omliggende grond te kopen, zodat de nabijgelegen sportvelden en woningen kunnen worden gebouwd. Na de brand stelde de gemeente de aankoop uit, in afwachting van meer duidelijkheid over de oorzaak van en juridische gevolgen en zo. Maar goed, daar is dus uitgebleken dat het niet is aangestoken. Dus de precieze oorzaak van de brand is overigens niet bekendgemaakt. Laten we het dan voorlopig op houden dat het er een heet aan toe ging daar in die plagenclub. Dus,
1: Ik weet er toch niet zo heel veel meer, begrepen?
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Blijkbaar wel. Ja.
0: Op het laatste moment toch nog misschien. Ja.
1: Het waterschap Zuiderzeeland herinnert agrariërs eraan dat ze niet onbeperkt water uitvaarten en toch te kunnen pompen om hun landerijen en gewassen te besproeien. Er is in Flevoland geen sprake van een watertekort, maar als boeren in hetzelfde gebied te veel water oppompen, dan ontstaat er wel een probleem. Het waterschap trekt de grens bij 125 kubieke meter water per uur. Boeren, natuurbeheerders of beheerders van sportterreinen die meer willen sproeien, moeten dat melden bij het waterschap. Ook kan het waterpeil in het betreffende gebied dan op niveau houden. Dat kan dan het waterpeil op niveau houden. Ook is het belangrijk om het beregenen te spreiden en met elkaar af te stemmen. Ter vergelijking, een gemiddeld huishouden gebruikt 100 kub water per jaar. Ondanks de hoge temperaturen van de laatste dagen en weken, zeg maar, en de snelle verdamping, heeft Flevoland nog geen watertekort. Dat komt doordat er kwelwater uit de bodem omhoog komt en water uit de randmeren en het IJsselmeer wordt ingelaten. Met stuwen zorgt het waterschap ervoor dat het water in bepaalde gebieden blijft. Flevoland kent zogeheten gestuwde gebieden, zoals de oostrand van oostelijk Flevoland bij Dronten, bij Zeewolde, maar ook in het middengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Deze gebieden zijn niet direct aangesloten op een watersysteem. Wordt uit deze gestuwde gebieden te snel te veel water opgepompt om te beregenen, dan kan het waterpeil daar te snel dalen en verdroogt het gebied. We vragen alle agrariërs, natuurbeheerders en beheerders van sportterreinen om voor het gebruik van water uit de sloot of de tocht in gestuwde gebieden eerst het hoger gelegen deel naast de stuw aan te vullen. Mocht er twijfel zijn of het nodig is, dan kunnen ze met het waterschap bellen, al dus een woordvoerder. Ondanks het lage waterpeil van Rijn en IJssel verwacht het waterschap geen problemen om onze provincie vochtig te houden. Flevoland haalt zoet water grotendeels uit het IJsselmeergebied. Daarom kijken we vooral naar het waterpeil in dit gebied, al dus het waterschap. Het waterpeil in het IJsselmeergebied ligt op dit moment ongeveer 20 centimeter onder NAP. Dat is 10 centimeter boven de ondergrens. Als het niveau daalt naar 30 centimeter onder NAP, dan zullen Rijkswaterstaat en de waterschappen gezamenlijk besluiten of ze extra maatregelen moeten nemen. Het waterschap benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een watertekort, maar toch blijft het belangrijk om zuinig om te gaan met water. Ja, het is wel grappig, hè? Als je denkt van, nou ja, de hele IJsselmeer, inclusief het Markmeer, dat is dan 10 centimeter, zeg maar, een laag van 10 centimeter dikte. Ja. Zoveel water hebben wij nog beschikbaar. En dat is heel veel.
0: Ja, maar goed. Ja, je bent natuurlijk naartoe snel gegaan. Maar laten we hopen dat het er snel weer een beetje regen van betekenis gaat vallen.
1: Ja, dat in ieder geval. Ja, voor de bovenste laag is dat wel fijn.
0: Ja, ja, precies. Ja. En ook in het stroomgebied van de Rijn. En, uiteindelijk
1: maar
0: de
1: in ieder geval ook, eten krijgen we nog wel.
0: Ja, dat is geen probleem, hoop ik.
1: Dat wordt toch wel geproduceerd.
0: Ja, dat scheelt weer. Dus.

0: Nou, de titel is wel duidelijk van de plaat. Remember Us. En dat was Finin. Samen met Melly. En nou ja, goed, dat is weer nieuw, zullen we maar zeggen. Dus het is wel weer fijn om af en toe weer wat nieuwe muziek te horen. Dus bij deze voorlopig dan naar deze. Goed, ja. Nieuwe muziek, oude muziek, alles komt voorbij in Muziekplein. En nou ja, nu het uit het bakje van de oude muziek. Deze van Michael Jackson. Je kent hem nog wel.
1: That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: Michael Jackson en Just Can't Stop Loving You in Muziekplein. We gaan eens even kijken. Ik heb hier nog meer artikeltjes over water weten te krijgen. Dus nou ja, goed, hadden we net over de parenclub. Maar ja, het uitgebreide archief van dat Lelystedeling Ed Voigt over Cornelis Lely heeft samengesteld, is gedigitaliseerd. Op de website van het Flevolandse Archief kunnen mensen sinds deze week neuzen in vele foto's, boeken en documenten die Voigt verzamelen over de vader van Flevoland, om het zo maar te zeggen. Ed Voigt noemt zijn levenswerk jarenlang speuren. Hij deed allerlei websites, artikelen en dat soort winkels af, ook boekenwinkels, op zoek naar documenten over Lely. En hij leefde tussen 1854 en 1929. En altijd bewaarde hij ze in zijn eigen huis, waar hij vorig jaar na een lange tijd ook een zoektocht eindelijk weer beter onderkomen voor zijn collectie in de Oude Barat in het voormalige Werkeiland. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat het Flevolandse Archief de foto's, boeken en documenten zou digitaliseren. En dat is nu helemaal afgerond, dat proces. Dus die stukken zijn nu te raadplegen op de site van het archief. En op 23 september, de geboortedag van Lely, wordt de tentoonstelling van de stukken voor het openbaar voormalige Werkeiland helemaal officieel geopend. Ondertussen speurt Voigt online gewoon door naar stukken om nog meer te ontdekken uit die collectie en toe te voegen in de toekomst. Dus nou ja, dat is wel grappig allemaal, als je dat allemaal weer, als je steeds meer kan zien over het verleden en het ontstaan van allerlei dingen. Dus het Lely, Afsluitdijk, Zuiderzeewerken en dat soort zaken.
1: Ja, het wordt ook steeds belangrijker, want de mensen die het gedaan hebben, die het uitgevoerd hebben, die verdwijnen natuurlijk zo lang.
0: Ja, ja, dus daar kan je het ook niet meer van hebben, het nieuws. Ja. Die kunnen het ook niet meer navertellen, helaas.
1: Ja. Waar we het wel nog over kunnen hebben en waar iedereen nog over na kan vertellen, is isolatiesubsidie. Er is grote belangstelling voor de isolatiesubsidie in Lelystad, zo meldt de gemeente. Mm-hmm. Bewoners mogen zelf besluiten wat voor isolatie ze willen en daarvoor bij bedrijven aankloppen. Tegelijkertijd wil de gemeente ook bewoners waarschuwen voor opdringerige bedrijven die een graantje mee willen pikken. Inwoners van Lelystad kunnen sinds 1 juli subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Daar maken bewoners gretig gebruik van, blijkt uit het flinke aantal aanvragen dat de gemeente al ontving. Het valt de gemeente op dat een groot deel van de aanvragen die zijn binnengekomen van inwoners komen, die zijn bezocht door isolatiebedrijven die de suggestie wekken dat ze met de gemeente samenwerken. Bewoners voelen zich soms door die bedrijven onder druk gezet. De gemeente benadrukt dat inwoners zelf mogen kiezen met welk bedrijf ze in zee willen gaan en welk soort isolatie ze in hun woning willen hebben. De gemeente werkt daarin niet samen met bedrijven. Ze verstrekt alleen subsidie nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De gemeente adviseert woningeigenaren om de tijd te nemen voor het maken van de keuze met welk bedrijf ze willen samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld door meerdere offertes aan te vragen en met elkaar te vergelijken. En mijn ervaring is ook, vertel het eens aan je collega's in de buurt en zo. Want die hebben soms ook wel eens een keertje, of vrienden en kennissen, die hebben soms ook wel weer eens ervaringen waardoor je nog dingen weer eens een beetje anders kunt zien.
0: Ja, ja, en dan kom je thuis en dan ben je net een kwartiertje thuis en dan staan ze voor de deur. En dan ben je eigenlijk moe van het werk en dan, dat soort dingen.
1: Ja, dat is al een paar keer gebeurd. Ja. En,
0: ja, dan komen ze precies op het juiste moment aan. Omdat ze dan hopen dat ze,
1: denken ze.
0: Een verkeerde beslissing te maken.
1: En dan moet je ook gelijk dan beslissen, want anders dan krijg je geen kortingen.
0: Ja, dat soort praktijken.
1: We kennen het beetje. De waarschuwing zou ik ter harte nemen als ik jullie was.
0: Ja, zeker.
1: Daarom geef ik hem ook graag door.
0: Precies. Nou ja, goed, dat is dus. En gewaarschuwd mensen telt voor twee wat dat betreft. Muziekje van Janet Jackson op de zender. En Someone to Call My Lover. Ja, het was alweer 2001 dat ze deze maakte. Kun je nagaan. 25 jaar terug alweer.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken.

0: En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: klassiekertje, deze van Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Ja, de plaat daar ik wel best wel vrolijk van voor eigenlijk, als ik hem zo weer op. En daarmee zijn we beland in het tweede gedeelte van Muziekplein. We zijn er tot 6 uur, dus... Maar we hebben natuurlijk ook wat nieuws in de show, waaronder het volgende namelijk. Want 2 weken nadat de politie waarschuwde voor opdringerige klusjesmannen in Almere zijn zogenoemde Irish Travelers nu ook gesignaleerd hier in Lelystad. De meldingen komen onder meer uit de wijk De Landerijen en volgens een politiewoordvoerder ontvangt de politie vrijwel dagelijks meldingen uit Flevoland over de klusjesmannen, om het zo maar te zeggen. Die komen niet alleen uit het oostelijk en het zuidelijk deel van Flevoland, maar ook uit het Noordoostvelde. De mannen spreken Engels en rijden rond in een busje. Ze bieden aan om klusjes uit te voeren, zoals het schoonmaken van een tuin. Vaak beginnen ze met een klein proefklusje om vertrouwen te winnen. En vervolgens proberen ze de bewoners over te halen om meer werkzaamheden uit te laten voeren. Uiteindelijk blijft de bewoner achter met een hogere rekening voor het werk dat overigens ook nog slecht is uitgevoerd en niet volledig is afgerond. Dus de politie roept dus inwoners op om niet met de klusjesmannen in zee te gaan en alert te zijn als onbekenden onaangekondigd dus klusdienst aanbieden. Overigens is het nog niet heel onbeleefd om gewoon nee te zeggen. Dus gewoon zeggen van nee, nu even niet. Ja. Dat is gewoon klaar.
1: Ik heb nergens om gevraagd. Dus.
0: Nee, daarom. Ja. Ja, duidelijk.
1: Zo heb je wel eens meer van die telefoongesprekken en aan de deur.
0: Ja. Ja.
1: De toenemende hitte vormt steeds meer een bedreiging voor de appel- en perenoogst in onze provincie. Dat zegt René Laan van fruitgroothandel Stoker Organica in Biddinghuizen. Op warme dagen kunnen appels zo heet worden dat ze van binnen beginnen te koken, met grote gevolgen voor Flevolandse appel- en perentelers. In de boomgaard van teler Stoop in Dronten hangen de bijna rijpe appels in lange rijen te blinken in de zon. Toch hebben de vruchten het flink te verduren gehad door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen weken. Nadat het eerst een intense hagelbui voor problemen zorgde, is nu de felle zon die schade aanricht bij de Dronter fruitteler. Vooral wanneer de temperatuur boven de 30 graden uitkomt, kan het volgens Laan snel misgaan. In een boomgaard staat vaak nauwelijks wind, waardoor een appel die vol in de zon hangt veel warmer wordt dan de omgevingstemperatuur doet vermoeden. Terwijl de lucht 30 graden meet, kan de temperatuur binnen een appel oplopen tot 40 graden of meer, vertelt Laan. In de meest ernstige gevallen loopt zo 20-30% van de oogst zogenoemde zonnebrandschade op. René en zijn collega-telers zien het probleem van zonnebrand al langer terugkeren. Hoe warmer het in de boomgaard wordt, hoe vaker het optreedt, zo is de ervaring. Dit seizoen wijkt tot nu toe niet dramatisch af van voorgaande jaren, benadrukt René, maar zonnebrand is inmiddels wel een structureel en veel voorkomend probleem geworden in de sector. Voor de telers in Flevoland betekent dat vooral schipperen. Aan de ene kant kunnen ze het fruit beschermen door het te beregenen, maar dat brengt ook weer risico's met zich mee. Nat fruit is namelijk weer extra vatbaar voor schimmels.
0: Oké. Het is niet zo dat je appelmoes hebt dan alvast.
1: Nee, meestal niet, nee. Ja, appelmoes die dan bijvoorbeeld, ik weet niet hoe lang, nog eventjes aan de boom hangt. Dus dat is ook een beetje...
0: Nou, dan zet je de potjes er alvast onder. Ja. Dan ben je klaar. Ja. Nee, heel vervelend allemaal inderdaad, de gevolgen van de hitte en de droogte. Ja, en alles
1: wordt... Gaan de prijzen omhoog.
0: Ja, precies. De prijzen gaan dan alles is al flink duurder geworden. Hè. Denk maar aan de fossiele brandstof en dat soort zaken. Dus het is ook niet zo mooi. Dus, goed, straks nog meer muziek en berichten, dus blijf er al luisteren.
2: Klok 6 uur, Muziekplein.

een beetje stil de laatste jaren rond deze zanger van... eigenlijk Marlon Rudette, zoals je het heet. When the beat drops out. En bij sommige zangers gaan de stilte nog veel groter. Want we gaan even terug in de tijd. Want we gaan het over Louis de Vries hebben. Later wel gezend onder de zanger Louis Parker. Is vanaf 1966 zanger van de belangrijke Groningse band als de Keys. En is de eerste zanger van Solution. Later Solution. En rond 1973 van Parnassus. En hij werkte bij de VARA Radio aan verschillende jazzprogramma's en werkt onder meer ook samen met Louis van Dijk. In 1980 verschijnt de single Love Comes But Once met de Amsterdamse zangeres Kim Hekker, die in 1978 meedeed aan het Nationaal Songfestival. Later onder de naam Louis Parker maakte hij een viertal singles. Het door Willem Ennis, toetsenist van Solution, overigens geproduceerde Is That You, komt op 16 juni 1984 in de Tipperaren en in zijn televisieoptredens mee, onder andere aan Nederland Muziek. Dat en zo, dat ken je al uit die tijd. Ja, later maakte hij nog een plaat over dat samen met Lisa Bray van Goede Tijden, Slechte Tijden. En dat kennen veel mensen later wel weer, komt bekend voor. Omdat het natuurlijk een hele bekende televisieserie geweest is. Maar ja, dan weer even terug naar die datum in 1984. Want toen maakte hij deze plaat en eigenlijk hoor je hem nooit op de radio. En ik weet nog wel, toen ik destijds bij de lokale omroepleden zat werkte, dat we daar toen al een aantal keren gedraaid hebben. Dat was ook in 1984 uiteraard. Dit is de plaat Louis Parker en Is That You?

0: komt er. Het nieuwe plaatje heet 3, 2, 1. Ja, dan zijn we er weer. Goed. Leuk om dat even te horen. Dan denk ik dat we even wat herhalingen hebben zo'n beetje. Want het gaat best wel snel. Want ja, het is een beetje komkommertijd, een beetje vakantietijd. Maar het is op zich niet zo heel erg, want op muziek genoeg.
1: Herhaling is de klacht van de
0: Ja, precies. Of de klacht van de... Nou ja, nee. Ja. Goed. Veel Flevolanders kunnen de komende periode een mail verwachten van een aannemersbedrijf. En dat gaat in opdracht van Vitesse allerlei watermeters vervangen. Ook in Flevoland dus. En volgens de waterleverancier is het nodig om de watermeters elke 10 tot 15 jaar te vervangen. Daarna neemt de nauwkeurigheid namelijk af van die meters en dan zijn ze toe aan vervanging. Daarom laat Vitesse in heel het land meters vervangen. In totaal gaat het om zo'n 250.000 exemplaren. Het project begint in Gelderland en loopt tot eind 2028. Mensen bij wie de meter vervangen moet worden krijgen vanzelf een mail van de aannemer. In dit geval is dat de BAM met een voorstel voor een afspraak. Het vervangen van de meter duurt ongeveer 15 minuten. En nou ja, als je dan even handig bent, even geen wasje draaien en geen vaatwasser, dat soort zaken. Want het water moet er even af, dus dan kunnen ze rustig hun gang gaan. Dus,
1: ja, je kan het proberen, maar het werkt niet.
0: Nee, is niet zo handig.
1: Er komt geen water
0: in. Precies.
1: Ja, en die mag je dus wel binnenlaten.
0: Ja.
1: Het aantal fastfood- en snackzaken in Flevoland is de afgelopen 10 jaar met 73% gestegen. Daarmee is de provincie de snelste groeier van Nederland. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een lekkere hamburger uit de buurt op het station, trend die pokeball van de saladebar op de hoek of een broodje van een fastfoodketen. In 2016 telde Flevoland 300 fastfood- en snackzaken. Een decennium later zijn dat er 520 geworden. Het CBS rekent onder fastfoodzaken alle eetgelegenheden waar je snel kleine eetwaren haalt voor directe consumptie, veelal op basis van zelfbediening of afhaal. Naast de welbekende Amerikaanse ketens gaat het hier dus ook om pas geopende koffiebar of bakkerij die belegde broodjes verkoopt. Ook landelijk groeide het aantal fastfood- en snackzaken, maar minder hard. In dezelfde periode steeg het aantal vestigingen in Nederland met bijna 38%. Flevoland is de grootste stijger van alle 12 provincies. De nummers 2 en 3 zijn Utrecht en Overijssel. Plus 50% en plus 46%, die volgen op afstand. De bevolking van Flevoland groeide in diezelfde periode met ongeveer 15%. Van ruim 402.000 naar ongeveer 463.000 inwoners. Daarmee groeide het aanbod van fastfood en snackzaken bijna 5 keer zo snel als het aantal bewoners. Volgens GGD Flevoland is de sterke groei geen positieve ontwikkeling. We weten dat de leefomgeving invloed heeft op de keuzes die mensen maken. Wanneer ongezond voedsel steeds zichtbaarder en makkelijker beschikbaar wordt, maakt dat het juist extra moeilijk om gezonde keuzes te maken, zegt woordvoerder Sven van den Burg. Volgens de GGD ligt de verantwoordelijkheid voor nieuwe vestigingen vooral bij gemeenten en ondernemers. Gemeenten hebben volgens de gezondheidsdienst maar beperkte mogelijkheden om daarop te sturen. Wel pleit de GGD ervoor om te investeren in een gezondere leefomgeving, bijvoorbeeld door gezond en betaalbaar voedsel beter beschikbaar te maken en in te zetten op voedseleducatie. De vereniging Professionele Frituurders, de Profri, plaatst wel kanttekeningen bij de cijfers. Volgens de brancheorganisatie betekent de toename in fastfoodrestaurants vooral dat er meer keuze is voor de consument, niet dat er een groot effect is op de levensstijl.
0: Nou, ja, het zal inderdaad wel, maar ja, het lijkt er wel steeds meer op dat Flevoland vrij ongezond eten. Dus,
1: nou ja, dat weet je niet. Er zijn ook wel snackbars waar je toch best gezonde dingen kunt kopen.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. En geniet van de muziek. Dit is Frankie Valli.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de lage vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die boel omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg, dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Embrace of Fate. En ja, 1983, dat was Olivia Newton-John met een wat minder bekende plaat destijds. Maar goed, in ieder geval, dat was leuk om weer wat onbekends te draaien. Wat toch op single is uitgebracht officieel trouwens, dat wel. De politie heeft het onderzoek naar de brand bij een paraclub Party Players in Lelystad afgerond. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting of een ander strafbaar feit. De brand ontstond in de nacht van 10 op 11 juni en de brand was helaas was niet meer te redden. En heeft de brandweer dus dat allemaal gecontroleerd laten uitbranden. De brand kwam wel op een opvallend moment, want de gemeente Lelystad was van plan het pand en de omliggende grond te kopen, zodat de nabijgelegen sportvelden woningen kunnen worden gebouwd. Na de brand stelde de gemeente de aankoop uit, in afwachting van meer duidelijkheid over de oorzaak en de juridische gevolgen daarvan. Nou ja, de precieze oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt en ja, misschien ook wel niet bekend, geen idee, maar het zal er in ieder geval heet naartoe zijn gegaan.
1: Ja, dat sowieso. In Lelystad zijn... oh nee, daar wou ik een andere... Wacht even hoor.
0: Had je met je tekst
1: kwijt? Een berichtje kwijt. Oh ja. Het is een laag plantje met kleine rode bessen die aan een steel groeien. De Aronskelk. Mooi om te zien, maar hij is giftig. Jong Lelystad stelt raadsvragen over de aanwezigheid van de plant langs wandelpaden en bij speeltuin. Maar boswachter Joris Blankena maakt zich minder zorgen. Op de parkeerplaats van het Gelders Hout is het rustig op dinsdagochtend. Opvallend gezien de temperatuur, zegt Joris Blankena van Staatsbosbeheer, verslaggever van Omroep Flevoland, spotte onlangs de giftige Aronskelk in het Lelystadse bos en ook Blankena is op zoek gegaan. Hij weet dat de bloem ook in zijn gebied groeit, maar kan hem op dinsdagochtend niet vinden. Wel laat hij andere planten die giftig en onwenselijk zijn. Zoals de reuzenberenklauw, die groeit hier overal en op andere plekken in Flevoland. Nou, als je ongeveer weet hoe die eruit ziet, dan weet je dat we hem heel veel hebben hier. De bestrijding van de plant is op sommige plekken bijna onmogelijk en de zaden kunnen wel 6 jaar nadat ze van de plant zijn gevallen kiemen. Dat de Aronskelk ook in zijn gebieden groeit, vindt hij een stuk minder erg. Hij groeit hier al jaren en ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Hij is giftig, maar ik zeg altijd over rode besjes die je niet kent, je moet er niet aan zitten. Ook Jong Lelystad heeft de Aronskelk zien staan in de stad. De partij stelt de vragen, vooral omdat de plant langs wandelpaden en bij speeltuinen groeit. Boswachter Blankena vindt de zorgen niet terecht. Mensen moeten hun kinderen sowieso altijd goed in de gaten houden, zodat ze niet zomaar iets in hun mond stoppen. En een hond zal niet zomaar Aronskelk eten. Toch zegt raadslid Mervin Visser dat er een hond ziek is geworden van de plant. Hij wil van de gemeente weten of er een afweging is gemaakt tussen de ecologische waarde van de plant en de mogelijke risico's voor inwoners en huisdieren. En of de gemeente niet beter kan ingrijpen. De gemeente mag in de regel 30 dagen nemen om de vragen te beantwoorden. En waarschijnlijk gaan ze dat dus ook doen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, oké. Okay, nou goed, dat is dus eventjes... nou ja, we zullen wel zien hoe het allemaal precies gaat natuurlijk. Ja, dan eventjes... ja, het was ergens...

0: Fijne muziek van Jonathan Jarmira. Dat was Stars Are Out. Ja, zullen we kijken. Nog het laatste stukje van muziek zijn. Nog wat berichtjes hebben. Want ja, het uitgebreide archief van dat Lelystedeling Ed Voigt over Cornelis Lely heeft samengesteld, is gedigitaliseerd. Op de website van het Flevolandse Archief kunnen mensen zich sinds deze week neuzen in de vele foto's van boeken en documenten die Voigt verzamelde over de vader, zeg maar, van Flevoland. Hij noemt het zijn levenswerk. Jarenlang speurde hij websites, antiquaires en boekwinkels af op zoek naar documenten over Lely. Die leefde tussen 1854 en 1929. En altijd bewaarde hij ze in zijn eigen huis. Maar vorig jaar vond Voigt na lange zoektocht eindelijk een beter onderkomen voor zijn collectie in de oude barak op het voormalige Werkeiland. En tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat het Flevolands Archief de foto's, boeken en documenten zou digitaliseren. Nou ja, dat proces is nu dus afgerond. De stukken zijn te raadplegen op de site van het archief. En op 23 september, de geboortedag van Lely, wordt de tentoonstelling van de stukken op het voormalige Werkeiland dus ook uiteindelijk geopend. Nou ja, ondertussen speurt Voigt online gewoon door naar stukken die nog ontbreken in de collectie. En die zullen dan uiteindelijk ook toegevoegd worden door op dat hele spul daar. Dus kun je uiteindelijk door de uitbreiding steeds meer bekijken. Dat is leuk.
1: Ja.
0: Lijkt mij.
1: En waardevol.
0: Ja, zeker.
1: Het waterschap Zuiderzeeland herinnert agrariërs eraan dat ze niet onbeperkt water uit vaarten en tochten kunnen pompen om hun landerijen en gewassen te beregenen. Er is in Flevoland geen sprake van een watertekort, maar als boeren in hetzelfde gebied te veel water gaan oppompen, dan ontstaat daar wel een probleem. Het waterschap trekt de grens bij 125 kubieke meter water per uur. Boeren, natuurbeheerders of beheerders van sportterreinen die meer willen beregenen, moet dat melden bij het waterschap. Dat kan het waterpeil in het betreffende gebied dan op niveau houden. Ook is het belangrijk om het beregenen te spreiden en met elkaar af te stemmen. Even ter vergelijking, een gemiddeld huishouden gebruikt 100 kub water per jaar. En dat mag dus binnen een uur dan alsnog opgepompt worden om te beregenen. Ondanks de hoge temperaturen van de laatste dagen en de snelle verdamping heeft Flevoland nog geen watertekort. Dat komt omdat er kwelwater uit de bodem omhoog komt en water uit de randmeren in het IJsselmeer wordt ingelaten. Met stuwen zorgt het waterschap ervoor dat het water in bepaalde gebieden blijft. Flevoland kent zogeheten gestuwde gebieden, zoals de oostrand van oostelijk Flevoland bij Dronten en bij Zeewolde, maar ook in het middengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Deze gebieden zijn niet direct aangesloten op een watersysteem. Wordt uit deze gestuwde gebieden te snel te veel water opgepompt om te beregenen, dan kan het waterpeil daar snel dalen en verdroogt het gebied. En wij vragen alle agrariërs, natuurbeheerders en beheerders van sportterreinen om voor het gebruik van water uit de sloot of tocht in de gestuwde gebieden eerst het hoger gelegen deel naast de stuw aan te vullen. Mocht er twijfel zijn of het nodig is, dan kunnen ze met het waterschap bellen, aldus een woordvoerder. Ondanks het lage waterpeil van Rijn en IJssel verwacht het waterschap geen problemen om onze provincie vochtig te houden. Flevoland haalt het zoet water grotendeels uit het IJsselmeergebied. Daarom kijken we vooral naar het waterpeil in dit gebied, aldus het waterschap. Het waterpeil in het IJsselmeergebied ligt op dit moment ongeveer 20 centimeter onder NAP. Dat is 10 centimeter boven de ondergrens. Als het niveau daalt naar 30 centimeter onder NAP, dan zullen Rijkswaterstaat en de waterschappen gezamenlijk besluiten of ze extra maatregelen moeten nemen. Het waterschap benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een watertekort, maar dat het toch belangrijk blijft om zuinig om te gaan met water.
0: Ja, wees wijs met water, dus in dit geval.
1: Verspil het niet.
0: Ja, nee, inderdaad. En we zijn wat dat betreft qua tijd ook een beetje doorheen. Dus zo dadelijk gaan we tijd maken voor René van Arbelen met zijn muziek. Therapie. En wij zeggen een prettig weekend en graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Fijne avond. Ja.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al drie keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker één van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeerden in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Light, camera.
9: De muziektherapie begint nu.

0: Volgende maand is het 60 jaar geleden dat ze het op de band zetten. Hoofdzakelijk geschreven door gitarist Robbie Krieger, The Doors. En Light My Fire. De aftrap voor sessie 603 vanuit een nog altijd warme studio. Is dit Muziektherapie?
1: Muziektherapie.
0: 41 jaar terug in de tijd met een zangeres die opnieuw hevig scoort. Er is natuurlijk weer popnieuws. Een prima deun die toch tweemaal gewoon een tip bleef. Een compositie van 124 jaar oud. En uiteraard ook in deze sessie weer kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Nu de eerste single van Fruitcake. Bracht het tot nummer 8 in de enige echte. My Feet Won't Move.

Fruitcake, met onder meer zangeres Mildred Douglas. Hij zat later nog in het zeer succesvolle Mai Tai, trouwens. Zometeen heb ik weer popnieuws voor je. Je weet het, altijd naar de derde deun in muziektherapie praat ik even bij. Dit is Madonna, met producer Nile Rodgers op gitaar. Dress You Up.

Ook in 2027 staan de Eagles weer in de Sphere in Las Vegas. Er zijn 4 optredens aangekondigd voor de maand januari. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er een reunie van de Kinks komt. 3 jaar geleden meldde Ray dat de opnames van nieuwe nummers klaar lagen. En in een recent interview met de Times, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Londen, antwoordde Ray op de vraag: komt er een reunie met Never Say Never? Toeren wil hij niet meer, maar blijkbaar zit er wel een nieuw album aan te komen. Elton John zou begin volgend jaar zijn eerste soloalbum met nieuw materiaal sinds Wonderful Crazy Night uit 2016 gaan uitbrengen. Ook de Roaring Silence van Manfred Mann's Earth Band viert de 50ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt op 11 september een re-release als dubbel LP. Met 3 nieuwe nummers en een aantal live registraties. In de periode dat Duran Duran groepsleden uitstapjes maakte met Arcadia en Power Station, had het weinig gescheeld of Duran Duran was als een nachtkaars uitgegaan. Een rockstar die het allemaal eens had meegemaakt en zag wat er bezig was te gebeuren, drukte hen op het hart samen door te gaan. You know, you really do need to stick together. That's your future, zei Mick Jagger.

0: En wij gaan zo'n, wat is het, 56 jaar terug in de tijd, zoals het dan heet, lieve hemel. Het allereerste album van Earth and Fire in die schitterende Lucifer's Map hoes, geruchtmakend, zeker voor die tijd. Ik vind het nog altijd een gave schijf, maar Johnny Kaagman was het niet met me eens.
1: Voor mijn gevoel was het gewoon een soort verzamel-LP. Ik kan het nauwelijks de status van LP geven. De hele groep die is er ook niet over te spreken, hoor. Maar dat is dan iets waar je in je onervarenheid toch gedwongen wordt door zo'n maatschappij. Die zijn er helemaal niet bij gebaat dat je eerst rustig een half jaar gaat repeteren en uitbalanceren wat wel en wat niet. Die zeggen gewoon studio in en in 7 dagen moest het erop staan. Hoe minder geld het hun kost, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.

0: Van inmiddels verschrikkelijk lang geleden. En ik vind het nog steeds heerlijk klinken. Earth and Fire and Mechanical Lover. Oké, een stuk recenter, hoewel niet echt nieuw, want 2009 is toch eigenlijk ook al best weer een behoorlijk tijdje geleden. Wat gaat er allemaal snel en niet te geloven, maar goed. Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: 2009.

Hij was je gewoon nog niet tegengekomen. Ja, zo simpel kan het liggen natuurlijk. Hè. Michael Bublé met zijn grootste hit in Nederland. Haven't Met You Yet. En dan een plaat die het twee keer heeft geprobeerd. Twee keer kwam die in de tipperaden terecht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hij bereikte de top 40 nooit.

0: Scott Joplin schreef het inderdaad in 1902. En heel veel later werd het ineens een top 10 hit. Nummertje 6 bereikte die. Marvin Hamlisch en The Entertainer.
1: Ik zou wel een amandelkoekje lusten.

0: Je kent het wellicht ook van de Manic Street Preachers. Die hebben het gecoverd, net als Keane trouwens. Maar dit was The Cult zelf en She Sells Sanctuary. Tijd voor een deun die niet op single is uitgebracht, dus...
1: Muziektherapie, albumtrack.
0: In september 1995 waren Marianne en ik voor het eerst op vakantie in de Verenigde Staten. Eerst anderhalve week Californië en daarna anderhalve week Florida. Daar reden we op een dag rond in onze huurauto met op de radio uiteraard een van de bijna ontelbare rockstations. Op dat station werd aangekondigd dat Jethro Tull met een nieuw album was gekomen. Roots to Branches, en ze draaiden er een track van. Nou, bij de eerstvolgende cd-winkel rende ik naar binnen en tikte een exemplaar op de kop, want het klonk verschrikkelijk lekker. Dit is Rare and Precious Chain.

Werkelijk een schitterende live-uitvoering van Slippery People. Toen zijn we terug te vinden op Speaking in Tongues. Dat is een hit in Nederland op 7, Vlaanderen op 16. Verenigd Koninkrijk 68. Nou ja, goed. The Talking Heads in muziektherapie.

0: ongebruikelijke ontstaansverhaal van een popgroep. Platenmaatschappij Harvest Records wilde graag een band in de portefeuille hebben die een beetje klonk zoals Blood, Sweat and Tears en Chicago en dergelijke. Met een hoornsectie erbij. Dat werd Greatest Show on Earth. En die scoorde een nummer 7 in de top 40 met Real Cool World.
1: Kwart voor de Fab Four.
2: Wat zijn dat mooie rode aardbeien?
3: De zomerkoninkjes op zijn best, zou ik zeggen.

0: Helemaal niets van zijn kracht is het kwijtgeraakt in die lange, lange tijd. Terug te vinden op Magical Mystery Tour Strawberry Fields Forever. Volgens Lennon zo'n beetje zijn beste bijdrage aan het oeuvre van de Fab Four. Muziektherapie, aflevering 603. Mijn naam is René van der Nobelen. Wat mij betreft graag tot volgende week.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Nobelen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

think a little bit further than others.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.